dzule wega na tsino wega unkombe tsuko ukone kutali na moto tabwera mazizinyo pai mabunda apa pai chereni pai manuele sande na wansambadzwa dumba kutumiwa kobirika mtuka ndiko kandichepera mokapena kanyimbo pene mungataona mboka nyimbo koko mokumala kwasimana koko dotoro zvardo ipen kuguyo